0: FM 96.5.
1: Teme, eh, mi dogesi, bonadou bena, allo, bonadou benou, soren, meto, miton le, da kuno zangbe, eh, jae, ganwe me, je geneme, do kodanou we, keten, miton, radio fraternite yo, yedie, nou kon nou konton, gas teodo, avi.